Wat mij zie toe dat waar ons weer toe om te rust Ik wil in die hoge spiegel Zo is het kind Kijk hoe zakt die zon die zout en die geras

Oké, de me go slaan er olive en nis. Slaan het gra moor. Van gi glasselte en show. Oké te sé en kaher FM d'Andrea. Cha ik cho is cho en nis. Van gi sult agus ja, ge een kechocht in elle. Slaan!